Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jenis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

Omsienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie Kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Mini Bazaar op Saterdag, 19 September 2026 vanaf 9:00 tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag ouderling kode in Afrika by 066-303-9741 of pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

Isiqua munisipaliteit nooi alle inwoners uit om gebruik te maak van die dienste wat tydens die Toesong mobiele uitreikprogram beskikbaar sal wees. Behuising navraag, gesondheiddienste en advies, arbeids- en werkverwante navraag, belasting navraag. Dit vind plaas op 16 en 17 September 2026 om 9 voormiddag tot en met 3 namiddag by die Riversdale Toesong Sentrum. Moenie hierdie geleentheid misloop om antwoorde, ondersteuning en noodsaaklike dienste op een plek te ontvang nie. Navraag kan gedoen word by meneer Raymond Jennis of me Elisma Moelman by 028-713-7805 of 04. Bou gemeenskappe, verander lewens.

0: Dit was die klanke van Kedern met een liedjie getiteld Papsop Winter Water Nat. Nou, dit is nou nie winter by ons in Oudtshoorn, maar dit is Papsop Nat. So ja, tyd het aanbeweeg na so 14 minute na die uur van 10. Welkom by die tweede uur van die Kontry program. Voor ons gaan luister na die sportverslag, net die volgende aankondiging. We know you've already got the ideas. Now it's time to see more of what they can become. Get 5 gig anytime data valid for 14 days for R69 and get 3 months of Canva Pro free. Create scroll, stopping social content, build your personal brand, level up your presentations, refresh your CV, or turn your business ideas into an actual business. Open the CLC app, go to rewards, then choose perks or dial *123# and select Perks. Nothing should stop you from seeing more with CLC and Canva. So, ja, luisteraars, Gold George het ook een belangrike aankondiging wat ek vir u nou nog gaan deurgee. Gold George wants to hear from you. The annual passenger survey is underway and surveyors with Gold George ID cards are speaking to passengers at bus stops across the city. Take just a few minutes to share your experience. Your feedback helps improve the bus service for everyone in George. It's an independent survey. Make your voice part of the change. So ja, ons gaan nou luister na die sportverslag, soos gewoonlik, op 'n weksdag hierdie tyd tussen 9:15 of tussen 10 en 9:15. Dit is een luivige sportverslag soos gewoonlik op een maandag en een vrijdag. Goeiemorgen.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, E-stem in die paradijs. Voor Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. In motorwedrenne het Kimi Antonelli van Mercedes Sondag sy greep op van die jaarse formule 1 jaarstitel verder verstevig, toe hy sy achtste sege van die seisoen ingereig het, deur die Spaanse Grand Prix op die nieuwe Meidring renbaan, en die Spaanse hoofstad met gemak te wen. Die aanvangskolver Jordan Herman en Conor Esterhuizen het hulle 100-talle vroeger met 50-talle Sondag opgevolg en Suid-Afrika'se sege met 9 paaltjies in die derde en laaste eendagwedstryd teen Namibië. O'Neil Bartman het van dese week 'n duispierbesering in die Dolphins se meerdagwedstryd teen die Titans en Centurions opgedoen en gaan nie vir die een van die 3 eendagwedstryde teen Australië oorweeg word nie. Hy word vervang deur Duan Jansen, tweelingbroer van Marco Jansen, vir die eendagreeks wat op 24 September in Durban begin. Die Protea vrou cricketspan het uitgeblink aan hulle 8-1 volgende sege met 64 lopies oor Zimbabwe en die span is die tweede 22 wedstryd in Bulawayo. Danny Jordaan is in midrand vir 'n vierde termyn herkies as president van die Suid-Afrikaanse sokkervereniging. Jordaan is sedert 2013 die president van SAFA en hy sal nou tot September 2030 in beheer van die spel in Suid-Afrika bly. In die Karibeker eindstryd het die Pumas Saterdag met 16-23 teen die Griekos in Kimberley vasgeval. Nadat Nieu-Seeland die eerste toets in die reeks van 4 toetse gewen het, het die Bokke teruggeslaan en die daarop volgende 2 toetse ook gewen. Die Bokke het die vierde toets Saterdag met 43-28 in Baltimore en die VSA gewen om die reeks met 3-1 te beklink. In tennis het die 27-jarige Ilana Rybakina Saterdag Irina Sabalenka in die eindstryd met 6-4, 5-7 en 6-2 geklop. En hier beslag sluit ons af, natuurlijk met die uitslaa van die finale en die uitdagbeker as ook die Superliga top 8. Die uitslag het nou wel nie in Brixton en Oudtshoorn se kant toe gestaan nie, maar dit was 'n mylpaal vir beide spanne van Oudtshoorn. Brixton se CNB-spanne het Brixton se naam hoog gehou en die vlaag laat wapper met beide van die twee spanne wat as oorwinnaars uitgetree het in hulle onderskeie wedstryde. In die uitdagbeker het George se begeesterde Oudtshoorn span met 34-17 slag gegee, terwyl Barbarians as die nuwe Superliga A 2026 kampioene gekroon is, nadat hulle Brixton met 32-17 gewen het. Die oorheersing in die Babas se vaste fasette het hulle die voordeel gegee om die regte tye op die plek van die veld te kom. Vir Eden FM Sport, hier van het ons Oudtshoorn atelier op 'n heerlike reënerige dag, is ek John Plaatjes.

0: Liebde, Edith. Bye-bye.
1: Verskoning, Jolien, verskoning. Dis nie van Jimmy Swagger die, maar dis van Jim Rees, nie. Nee, goed gaan met jou, hoor. Bye-bye-bye.
2: Sê, dankie Edith, alipad van af George, ek en Winnie het vanoggend was nou saam gependel weg toe, toe dink ek soma aan Edith weg haar sien. Goeiemôre Jolien en allemaal daar in die atelier, hoop en glo allemaal het een goeie nachtrus gehad, dan wil ek net prachtige dame Charmaine Motta geluk wens op haar verjaarsdag en ook my skoondochter Carmen van Wyk. Ek geef hulle Psalm 23 en wens hulle net goedheid gins toe op hou nieuwe levensjaar, allemaal wat vandag verjaar, jylle moet lekker verjaar kom met baie liefde van Johanna van Wyk, het paak dien, mooie dag en week vir jou, Jolien, veilig wees.
3: Jolien, goeiemorgen, goeiemorgen, nie is het een goeie naweek gehad, saam met die bokke wat gewen het, ons harte is blij. Jolien, sê langlaas hy inkom song van jou gespeel, ek dink so vir oogend aan hom, Tiri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-

0: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM Gemeenskapsdagboek.
1: You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boerewolsworretjies te koop wees. Ook verskeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging. The Garden Route Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sangmiddag. Come and enjoy an afternoon filled with song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag at 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866. The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horny Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horny Sports Grounds from 10 till 2. The Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewolsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewolsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
2: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
1: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jacques Carnot, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082-927-3922. JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dysseldorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskryf byeenkomste. Maandag sal 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kamanasi Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kamanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokkraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dysseldorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 0666-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523. Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar, K
3: Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamati konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde produkte, groenbone, pere en beet, tamati, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-0097 of by 066-284-8825.
1: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We help you deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
0: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
4: Good morning, how are you? This is Renee from Carreto. I just want to find out if I want to advertise something, how do I go about it? Do I have to fill in anything or please can you come back to me?
5: Hi, Margaret, Jolien. Ja, Auntie Marie, ek het gehoor, jy het ook my gegroet, my auntie, soos jy sê, jy groet moes maar in elk geval allemaal. Ja, ons versoekies in steen, allemaal is ingesluit. Is te veel om name te noem. Jolien, jy moet een mooie en een lieflike dag het, en dank jy jou prachtige program, man. Die lige mens altijd so op met jou. Leek mooi songs en sterkte, auntie Piet. Ja, mens, wat dier die goede is, weet waar het gaan, nie? Maar sterkte daar. Kom van Johanna met baie liefde. Ek pak die. Dank je, Jolien.
6: Morgen, morgen, sê Jolien. Ramona ingeskakeld, al die pad van Huisnijd. Welkom in my woning. Daie, baie, dankie vir lieflike muziek, Jolien. Vanochtend wil ek nie daar een van onze gemeenskapwerkers. Ja, hulle werk vir Huisnijd municipaliteit. Hulle sê, hulle luister ook. Hulle is ingeskakeld op die trokke wat so lieflik onze vullis kom verweider. Ek wil nie daar vir Wainie sê. Wainie, jy moet een lieflike dag het, Boeta. Met liefde van Ramona, uit Nysna. Mooi dag, Jolien.

All right, welcome back. 12 till 2, right here on your number one. Hey, I promise you it's been fun, you know, having a chat with, you know, some of the listeners talking about their experiences, you know. Yeah, I'm waiting. So let's hear and see what do they say, you know. 060-505-2693. Big shout out to the team from George, our Open Heavens team. Sebastian, say hierdie boodskap van my. Hello, Sebas. Om 'n oomblik nou te wees is soos om in SA te bly sonder die ANC hartseer, sê DJ Stone. Nee, wat? Weet nie wat hier aan gaan nie, broeder, maar DJ Stone, jy het snaakse maniere van dinge ten toon stel, broeder. Is jy dan 'n oomblik supporter, broeder? Kyk, my eerlike opinie, maat, ek sal nie nog myself weer gaan vergelyk met ander mense of enige ander persoon of so nie. My ding is maar net, as ons nou, soos die eerste toets het ons verloor, ja, ons was gekruisig, jong. Texas het gereen in die straat met All Black Vla, die manne het ons dan nagekom op elke hoek en draai. Ek het nog trots my All Black vriende geluk gewens en gesê, ja nie, sterkte manne, pad is nog lang voor en toe. Ja, nee, wat, ek het maar gesê, en ek het my verloor aanvaar, net soos my groot vriend Alistair Melando. Hy het ook daar, hy het een wetenskap aangegaan met een van sy groot vriende daar, en hy moest nou maar All Black trui aantrek met die verloor. En die man het het gedoen, ja, trots op jou daar, Alistair. Maar nou, hoekom kan die All Blacks dan nou nie, All Blacks ondersteuners, hoekom kan hulle dan nou nie wees as die All Blacks span nie? Die All Blacks span het sterk voor een dag gekom. Ek het maar gaan kyk op sociale media, op Rugby 365, sal jy ook sien daar, Richie Mohanga, het mos nou sy terugkeer gemaakt, en vir toets Rugby. Hy het ook daar genoem, All Blacks het probeer wat hulle kan, maar hulle was net nie goed genoeg gewees, maar nou, hoekom kan die ondersteuners dit net nie aanvaar, as hulle verloor? Ek vind dit nogal baie snaaks, jy weet, gee die man hulle eer, as hy span gewen het, gee hom sy eer, as die tweede kom, dan kom die tweede, is maar net een game aan die einde van die dag, maar dit is nou nie nodig om om tot die uiterste te gaan nie, maar dit is toch nie, ek hoor wat jy sê, broeder. Goeiemiddag, my brother, Sebas, en een van familie, groete dame, en neef my Dramstiek, ek mis hom, hy is toch om, hy was af die plaas gewees, ja, nee, ek is blij om te hoor, hy is terug, man. Middag, kan asjeblief, nee, iemand hier in Mosselba, ek kan jou rechtig nou nie daai, help met daai saak nie, ek is nou rechtig jammer, iemand soek een nommer hier by my, ek is jammer, ek kan jou nie assisteer in daai aspekkie, maar wat ek wel voorstel, jy kan natuurlijk vir jy weet skakel op 044-884-0831. Nee, jou verkeerde nummer is 044-874-5085. Ja, en dan natuurlijk ook Brixton, wat goed

0: en natuurlik die onderspit gedelf daar teen 'n goed geoliede span hiervan groot van groot brak, nee. Die babas, nee, nie, ja, van Mosselbaai, nee. Oberiens is van Mosselbaai, ja. Mosselbaai se manne was bietjie skerp daar, oom Pat. Hy is mos 'n groot ondersteuner daar van plaaslike rugby. En ek weet nou nie of jy Springbok ondersteuner is, die broer, maar ek vind dit nogal baie snaaks dat mense altyd iets negatief te sê het as die Bokke wen. Hoor jy al die snaakse goed. Maar, hier sê oom Pat, babas is jou baas, oom Pat. Wat sê jy, broeder?
1: DJ Sebastian, jy nou seker geweet nie, jy nou geweet of gewonder, hoe gaan jy my vanochtend laat respond in die radio? DJ Sebastian, goeiemorgen, good morning, al ons hier in even families, goeiemorgen, good morning, of goeiemiddag alweer. DJ Sebastian, vandag verjaar, seker maar a paar mense, verjaar vandag net Zenobiel Miller, Zenobiel, ja, en dan een paar aan ons, dan, in een manier, haar zo'n mannetje, wat me zo'n jachter bestrijd, hij kom ook in onze levens, man. Jan Liam, en vier, mijn kleinzien, hij verjaar vandag, hij jongens gaan zitten besluiten, hij wil zelf bestuur, voor hij het jaar oud is, wil hij zelf bestuur, te bestuur hem aan mijn kar, en ons wil vandag voor hem zeggen, happy birthday, en ja, reis, sê op jou op het reis. Dit is Sebastian, ja, nee. Ek het vir die pres, meneer Brinkies, en al sy manne betrokke, gelukkig wens met 'n suksesvolle dag, man. Op so'n dag moet jy ons wenners wees, en verloders.
0: O ja, om Piet, baie waar.
1: Want kijk, ek kan nie gelijk op telings uitwees, want gelijk op het ons in het ons verward gehad 2-3 jaar terug.
0: Ja nee, ek onthou, Pat. Maar baie dankie daar vir jou inzette, Pat. Waardeer jou broeder, vrienden, wat sê jy? Hartelijk goeiemiddag.
2: Goeiemiddag, Sebas, ingeskakeld by die week en ek luister lekker vir jou. Groete vir al die maatjes, almal moet 'n mooie dag hê. Sebas, jy moet ook 'n mooie dag hê daar in die atelier. En ek kom nou met baie liefde van Katrina van Volm. En ek is een van hulle wat reg opgesit het vir die game.
0: O ja,
2: van die
0: ja.
2: Springbokke en die Oomliks.
0: Prachtig, prachtig.
2: Mooi dag.
0: Mooi dag, Katrina.
2: Sabas, Sasa Feinberg het nie verniet so geheel toe hulle die volkslied sing uitgeweet. Waarvoor die trane van hom werd gaan wees.
0: Ja, nee, ja, nee. Middag, Sebastian, ek wil weer gesien en daar weer gaan. En dit kom van Christelien. Al die pad hier van Rosebod, nee. Baie dankie daar, Christelien, vir jou ook, nee. En ons wens jou maar alle sterkte toe daar. Ja, nee, wat sê hierdie dierbaar vir my? So, hierdie lyk na iemand hier in die voor... Wat is die, joh? Die lyk soos Antimadi. Antimadi, goeiemiddag.
3: Hallo Sebastian.
0: Hallo dierbare.
3: Ek hoop jy het 'n lekker springbok naweek gehad. 'n bokke naweek.
0: O ja, beslis.
3: Maar dan baie geluk sê vir Nirwana Geisman.
0: Ja, ja.
3: Baie geluk op jou verjaardag, Nirwana. Haar onder een uitvlug wat ook vandag 69 jaar oud is. Baie geluk, Loem. En jy moet jylle dag lekker geniet, jy nie. Reen. En dat kom met liefde van Antima. Dankie so baas.
0: Baie dankie Antima, met liefde daar van Antima. Prachtig man, lekker boodskapie daar. Ek hoop die Geismans het gehoor die boodskapie. Broeder, wat sê jy Kevoeks?
4: Ja, hartelijk maar aan jou so baas. Al die ene en vrienden van ja so baas. Was altijd Kevoeks. Maar nou ja, je weet nog nou maar, die andere mensen, maandag is blauw, jongen. Ik laat die van mij een blauw naweek naar mijn kant toe komen. Ik zorg voor dat om maar. Ik eet mijn handen, ik trek mijn handen op van de handen, ik moet optrekken. Ik ga niet al aan, ja. Ik weet wat om te prikken.
0: Ja, nou ja, ja, baie belangrik. Een
4: hele flikke dag eet. Kavoeks gaan nou weer iets eet.
0: Ja, nee. Kavoeks, geniet om daar, broeder, geniet om dus nou die tijd van die dag. Iedereen even my low. Hallo.
5: Ja, goeie middag sê die van Heidelberg.
0: Wat sê jy, broeder?
5: Ek wil graag toe jong mense van Heidelberg wat gister hulle geboortedag gevier hier in Heidelberg. Wil ek dan sê baie geluk met hulle verjaarsdag, wat al reeds voorbij is. Die eerste boodskap gaan aan Hanelie Michaels van Heidelberg en die laaste boodskap gaan aan Ivy.

that is so true. That the brand you have is. En dan sê Mina Kondraad vir my, so hallo Boeta, DJ Sebastian, glo jou naweek was awesome, hoor nou op die radio is oudsoere niet, prachtige middag en een voorspoedige week, ne? Veilig wees my groot vriend Mina, and I'll be there, ek hoor jou Samsung Mina. Ah yes, you've got a friend.

It is now exactly 24 minutes before 4. Goeiemiddag Pole Hops, gelukkige verjaarsdag aan April Lee. April Lee op haar 29ste verjaarsdag. Tonne liefde, de Jagere familie. April Lee, happy, happy, happy birthday! Hi Pole Hops, ek is ingeskakel. Ek weet sommer, ek gaan jou program geniet soos altyd. Wie praat saam met my? Wie praat saam met my? Middag Pola, een goeie vraag. Aan al my Eden maaikies geseende aand. Monica, beterskap aan jou klein kind. As ook aan amal wat siek en hartseer is. God is in beheer. Mooi loop Pola, dit kom van Dalsie. Hartelijk goeiemiddag Dalsie, dit kom van jou te hoor. Goeiemiddag Pola, wil net een klein meisie wat vandag haar geboortedag vier, Skyler Pieterse, geluk wens. Meisiekind, mag God jou rijklik sien. Geniet jou dag. Hoop jou mamie en papie bederf jou lekker baie. Lief vir jou, van papa Willem Domingo en ma Buip van Heidelberg. Happy birthday, Skyler.

rugby's greatest rivalry, going out to the Boca. Lekker, was nog altijd lekker. Come on! Daar waar je nou is, daar waar je nou is, daar waar je nou is. Maak groot gras voor die Boca! Woo! Make it lekker voor de Boca, come on hier in FM.

0: Go George 1 to hear from you. The annual passenger survey is underway, and surveyors with Go George ID cards are speaking to passengers at bus stops across the city. Take just a few minutes to share your experience. Your feedback helps improve the bus service for everyone in George. It's an independent survey. Make your voice part of the change. Hier in FM G'day.
1: Middag, Paula. Ik verdubs, ik hoop het gaat goed. Ik hoop dat je lekker lang naar wie gaat, ja. Blij om weer je op die lucht te hebben, middag.
0: Dank je, Lalien.
1: Dank je voor alles wat je voor ons doet en betekent.
0: Dank je, Lalien.
1: Paula, er is lekker bij ons hier, trouwens, daar uit. Onbekend bekend is Rosina en Jacob, zeggen nee, en die kinders, die baba, Poppy en Anaiki, Rosina. Maak lekker kost vanavond, hoor. Hallo, Audrey. Black Happy Plaza. I'm fine. I'm Ducky. I'm Osen and Tricky. Jullie is allemaal gegroet. Juffrouw Evie. Of juffrouw Aida. Wat ze. Ik blijf vergeten. Juffrouw zijn naam. Lalien uit die prachtige Riversdal.
0: Ja, sê Lalien. Ik wil net vragen. Waar is om Os? Pastor Malcolm de Jager. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hola, jammerman. Laat me niet toe om sterkte te zijn, zuster Petman. Ik het glad geweten dat broer Pet oorlede is. Die baie sterkte, my dierbare, weet dat die Heere blij ons trooster, nee, zuster Pet.
0: Ja, pastor Malcolm de Jager. Die ene het me nog net zo hard geslaan. Maar dan sê je, zuster Pet, baie dankie. Julle is voor waar staatmakers. Eden FM is tops. Lang lieve Eden FM. Net na dat vertensiebreek is het tijd vir die gemeenskap dagboek. En dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag. Tussen 4:30 en 5:00 skakel ons oor na ons George Atelier vir die George Municipale Leef. En dan tussen 5:00 en 6:00 is het achtermiddag saam met die hops. Jy keer net saam met die hops. Is lekker achtermiddag. En nou, jy nou, wat mama hulle gesê, vir die achtermiddag gaan ons tot daar. Ek dat er my nene hulle. En by ouse hulle. So ja, dit is achtermiddag saam met die hops. Hier op jou nommer 1 draad. Dus welkom allemaal langs die kusse, die klein karoe, Hesekwa, Kanaland, nice na Plate Uniondale, as ook onze aanleinlijst daar is bij www.edenfm.co.za. Goeiemiddag.
3: Marit's Embroidery and Clothing in George. The forerunners in the creation of your corporate wear and beautiful things. We do logo embroidery, school and sport wear, corporate clothing, alterations and much more. Come and meet our friendly team. We are situated in the Tommy Jubert Building and Multi-Center in Market Street in George. Call us on 044-873-5330. Marit's Embroidery and Clothing for your professional and beautiful things.
4: The Government Employees Pension Fund is looking for its members, pensioners or beneficiaries who may have not claimed their benefits. If you are a GEPF beneficiary and have not claimed your benefits, send an email to unclaimedbenefit@gpaa.gov.za or call 012-399-2464 between 7:30 a.m. and 4 p.m. during weekdays. Avoid scams by coming directly to our offices and access GEPF services free of charge. This message was brought to you by the Government Employees Pension Fund. GEPF, your investment, your future.
0: Ook 'n boodskap ontvang vanaf Jolandi. Sy sê, hi Paula, ek het gewonder waar sister Pet so stil is. Jammer om te hoor van broer Pet. Baie sterkte. Dank je, Jolandi, vir die boodskap. Ja, ek is ook nou bietjie onkant gevang. Ek het regtig geweet van die afsterwe van broer Pet nie. Eden FM, dis die gemeenskap dagboek en dan bring Mr. Mario vir ons die padverkeersverslag.
5: It is now time for the Eden FM Community Diary. Dit is nou tyd vir die Eden FM gemeenskapsdagboek.
6: Op soek na iets lekkers om saam met die hele gesin te doen, kom keer by die Showground Sundays by die George Skougronde op 27 September 2026 vanaf 9 voormiddag tot 2 namiddag by die George Skougronde. Showground Sundays is 'n gesinsvriendelike gemeenskapsmark waar ons plaaslike entrepreneurs en kleinbesighede 'n geleentheid gee om hulle produkte en dienste aan die gemeenskap bekend te stel. Kom ondersteun ons plaaslike verkopers, geniet heerlike kos en lekkernye, ontdek unieke handgemaakte produkte en bring die kinders saam vir 'n lekker dag uit. Plaaslike entrepreneurs, kos en lekkernye, handgemaakte produkte, vermaak en aktiwiteite vir kinders. Ondersteun plaaslik. Toegang is gratis. Bring die hele gesin, nooi jou vriende en kom maak jou Sondag 'n lekker dag by die George Skougronde. Vir meer inligting om of as koper deel te wees aan die mark, kontak Etienne by 061-044-1993. Etienne by 061-044-1993. Showground Sundays, waar Sondag weer lewe kry. Hesekwa versorgers maak reg vir hulle eerste piknik met 'n doel op 10 Oktober 2026. Hesekwa versorgers fokus daarop om in die gemeenskap van Heidelberg en omliggende gebiede 'n verskil te maak in die lewens van siek persone. Die piknik begin om 2 namiddag en duur tot 10 namiddag by die Heidelberg sportgronde. Kostalletjies ten bate van Hesekwa versorgers is ook beskikbaar. Verskeie boere sportaktiwiteite sal ook gratis aangebied word en ons stap vir al ons stryders. Liefdesakkies kan vooraf teen R10 gekoop en versier word. Toegangs R50 vir volwassenes en R30 vir kinders. Bring jou eie stoel, gazebo en piknikmandjie. Kontak Nelmarie Matthee op 073-068-0481 by 073-068-0481 vir meer inligting of besoek hulle Facebook bladsy. You are invited to a fundraising bash. This is event with DJ Gustav and DJ Clicks. Op Saterdag 2 Oktober 2026 om 6 namiddag tot 11 namiddag by die Pakkelsdorp gemeenskapsaal. Die prys is R120, bring jou eie koele boks, daar sal ook boereworsworretjies te koop wees. Ook skeie gelukkige trekkings. Vir meer inligting kontak Trudy by 073-578-4889 of Stan by 071-939-0761. Die gemeenskap word gevra om te kom ondersteun, asseblief met hierdie pragtige poging.
7: The Garden Root Community Service Center presents a singing afternoon, a lekker sang middag. Come and enjoy an afternoon with filled song and friendship on the 18th of October 2026, the 18th of October 2026, 2 namiddag, 2 p.m. at the Conville Civic in Pinar Street in Conville, George. Adults R60 and children R30. If you'd like to a stall to sell your items, it will be available at R100 per stall. For more info, you can contact Connie on 060-601-7112 or Leon on 083-709-1866.
6: The South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in NYSNA, there's a special invitation to a NYSNA Sport Day and Bazaar takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Horney Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Horney Sports Grounds from 10 till 2. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boereworsrolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Jelmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boereworsrolletjies voor Build It ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
8: Hoe jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort. Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar. Sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
6: Daar is nou speciale jazzklasse in George met die bekende danser Jack Carno, bekend as JC. Die volgende klas is op 5 September vanaf 3 namiddag tot 5 namiddag by die St. Mark's Kathedraal in George. R160 per klas en 'n eenmalige R150 registrasie. Kontak JC by 082 JC by 082-927-3922. Die gemeente van die AGS Dese Dorp in Kambanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn munisipale area na hulle onderskeie byeenkomste. Maandag is 'n interkerklike gebedsessie om 3 namiddag. Dinsdag plaaslike AGS Sisters Vereniging byeenkoms om 3 uur. Woensdag worship service om 6:30. Vrydag aande jeug byeenkoms om 6:30. Saterdag worship team oefen sessie om 3 uur en Sondag die kinderkerk om 9 uur en die erediens om 10 uur. Byeenkomste te Kambanasi Donderdag om 6:30 en Sondag om 10 uur vanuit die Kambanasi gemeenskapsentrum. Gratis vervoer Woensdag en Sondag vanaf Asla en Bokraal. Opteelpunte by Asla by die woning van Sister Jolien Legransie, Volkskerk VGK en Lutherse Kerk in Dese Dorp. Die navraag Oudeling Gordon Afrika by 066-303-9441, Sister Sylvia Saptou by 073-597-9703 en Oudeling Ricardo Tambour by 078-529-0523.
9: Tannie Poppies, tuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland. Kyk die piering en piering weg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfyt met of sonder gemmer. Tamatie konfyt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-8825. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030.
5: Dit was die Eden FM gemeenskapsdagboek. Indien 'n kerk, skool, sportklub of gemeenskapsorganisasie van die dagboek gebruik wil maak, skakel asseblief die Eden FM kantore tussen 8 en 4:30 by 044-874-5085. That was the Eden FM Community Diary. If a church, school, sports club, or community organization wishes to make use of the diary, please call the Eden FM offices between 8 a.m. and 4:30 on 044-874-5085.
0: And there it is. Thank you very much for the Community Diary. Go George wants to hear from you. The annual passenger survey is underway, and the surveyors with Go George ID cards are speaking to passengers at bus stops across the city. Take a few minutes to share your experience. Your feedback helps improve the bus service for everyone in George. It's an independent survey. Make your voice part of the change.

0: makes it right. Altijd een groot eer en voorrecht om te verwelkom op julle golf. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. Ek groet jou oor die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn.
1: Mr. Paula Hobbs, gegroet die van die even koelerige George. Het lijkt me daar is weer een reentje op pad. Ja, Mr. Paula, na die reentje is natuurlijk baie van onze paaie nog so'n bietje nat en glierig. Daarom is ons al onze motoriste vrouw maar by die snelheidsgrens te hou. They say in rainy weather like today, it causes slippery roads, it causes vehicle to spray, it causes windscreen wipers and reduce visibility and windows misting up. Our action should be switch headlights on to make you more visible, adapt your speed according to the conditions and increase your following distance. Open windows to prevent misting up and please do not overtake. Mr. Paula, ja, op die hoeken van PB Botha Boulevard en Randstraat is die lijnen daar nog nie geverf nie, so op die stadium moet ons maar uiters voorzichtig wees wanneer ons daar die kruising binnen gaan.

Nice tune, Chaka Khan with Through the Fire. Advertensiebreek en dan maak ons het daai en daar so by Abba. Hoekom dan nou nie? Bly ingeskakel, is 23 minute oor 5 en ek

Ja, hier in keer van ABBA, The Winner Takes It All, speciaal ook voor Mosselbaai Barbarians Rugby Football Club. Hulle is die Superliga A-kampioene 2026. The Winner Takes It All. Baie geluk ook aan Bridgeton's C en B span. En al die ander winners in die ander divisies. Hier in FM, dit is precies 5:30. Hier is Celeste Mabani met jou hoofdrekker om 5:30. Hartelijk goeie middag, Celeste Mabani. Lekker om jou te hee op die lughoewe van jou nummer 1 draadloos. Hier in FM, jou prachtige stem in die paradijs. Goeienaand, Paula Hops. Ek is op pad huis toe, vanaf die werk, ingeskakel op die bus, in die radio. Vloei. Ooh, yes, the winner takes it all.

aangesienheid na 'n jaarlike tyd van pret, plesier en sport. Die AGS Duiselsdorp en Kamanasie kinderbediening nooi alle lede van die groter Duiselsdorp te rus na Minibazaar op Saterdag 19 September 2026 vanaf 9 uur tot laat. Dit vind plaas by die hoek van Humatstraat en Adonisweg. Coupons is vooraf beskikbaar by die opvoeders en ouers van die kinderbediening. Vir meer navraag, kontak Suster Harriet Manewiek by 078-903-1649, Jolien Legrandsie by 076-020-7742 of Annelien de Villiers by 079-48-3388. Navraag Ouderling Gordon Afrika by 066-303-9741 of Pastoor John Plaatjes by 082-437-2099.

It's a very good afternoon if you just tuned in. This is your Drive Time show, and I will be right here until 6 o'clock. Hat op goeiemiddag, Bion Sarels. Lekker om van jou te hoor, Zelda. Mentor, welkom, welkom by die Afternoon Drive. Jolandi, ons oom in die rat, ons oom nede aan so. Die weer laat ons nie veel van een kies nie. Hier is Peebo Bryson, if ever you're in my arms again.